een strakkie met mijn mail. Oké, kom, kook je maar weg. Heb al snel alles gezien. Hè? Tenen slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Oh, oh. Tussen hennen.